Gooi je face omlaag, gooi je billen omhoog, schatje laat je gaan.